0: Dit is DNO.
1: Hoe ziet Hollandse Veld er over 10, 20 of 30 jaar uit? Welke voorzieningen zijn belangrijk en wat is er nodig om het dorp aantrekkelijk en leefbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties? Plaatselijk Belang werkt samen met BNO Architectuur en Stedenbouw aan een toekomstvisie voor Hollandse Veld. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van het dorp? Welke kansen ziet u? Welke ideeën wilt u meegeven? Tijdens de jaarmarkt op 29 augustus is er een kraam van Plaatselijk Belang waar ideeën kunnen worden gedeeld. Ook dit jaar organiseert de stichting Sportpromotie Diever voor jong en oud weer de jaarlijkse Klok Sanidroom Brinklopen in Diever. Op 25 augustus vindt de laatste brinkloop van dit jaar plaats. U kunt dus nog een keer deelnemen aan dit kleinschalige hardloop-evenement waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Elke ronde in de straten van Diever met start en finish op de Brink is 1250 meter lang. Het begint om 19:30, volwassenen betalen €6, kinderen tot en met 16 jaar betalen €3.

zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Esmeralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker. Het vorig jaar vernielde en daarna gerestaureerde Molukse monument in Rauwveen wordt op zaterdag 19 september officieel onthuld. De panelen zijn hufterproef gemaakt, er is een verbodsbord geplaatst en er staat een camera op het monument gericht. Dit moet samen met meer kennis vandalen weren. De heropening op zaterdagochtend 19 september moet een gebeurtenis worden waarop het Molukse verhaal centraal staat. Het programma is nog niet klaar, maar het lijkt erop dat een Kamerlid de onthulling gaat doen.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haak staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. En tot zover het nieuws. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder.

0: verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde, van weleer.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is bereid om de gewonden op te vangen van het grote ongeluk vanochtend op de A28. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. En ondanks diverse maatregelen rookt of veept 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: it back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is paraat om gewonden op te vangen. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook een paar zwaargewonden. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En ondanks diverse maatregelen rookt of veept 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van die onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. En tot zover het nieuws. Vandaag veel zon met in het noorden stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volgen in het zuiden sluierwolken en wat buien. En op woensdag meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
11: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
12: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
11: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
12: Klinkt goed.
13: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
14: Let's do it. Let's do it.
0: Hey,

zijn de headlines uit het nieuws. Bij de Grand Prix van Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. Bij een brand in de patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het weer en de headlines uit

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoringen en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaart en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van het ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8 uur uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordenkustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken.

0: 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knap het Waterberg een kwartier op onthoud. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf is de verdraging een kwartier. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nog dicht bij het Harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. De andere kant op is de weg inmiddels vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: Dit is DNO.
1: Voor Joanna Kosiek uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot reiki-master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf. Musica Vocalis geeft op 29 augustus van 1 tot kwart over 2 een openbare repetitie en van 4 tot 5 een concert met veelzijdig repertoire, gezongen met passie en enthousiasme in het Uffelter Kerkje. Musica Vocalis is een dynamisch kamerkoor uit Zwolle. Dat repertoire brengt uit alle stijlperiodes, van de vroege middeleeuwen tot werk van hedendaagse componisten. Kwaliteit en plezier in het maken van muziek gaan hand in hand. De entree is gratis.

zijn de headlines uit het nieuws. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprek over de begroting met minister Heijnen. Bij de Grand Prix van Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: De Moonshine Ramblers en Green Cadillac samen op het podium tijdens Dijka Live in het park in Steenwijk. Twee bands, twee stijlen, één avond vol energie en herkenbare muziek op 26 augustus, 's avonds om 9 uur. De Moonshine Ramblers hebben inmiddels meer dan 160 shows op hun naam staan. Met scheurende gitaren, knallende drums en een flinke dosis energie maken zij van ieder optreden een feest. Green Cadillac brengt je terug naar het Amerika van de jaren 50 met hun aanstekelijke rockabilly. Met gitaar, contrabas en drums serveren zij korte up-tempo nummers vol heartbreak, hot rods en love stories. De MTB Street Race op woensdag 26 augustus in de wijk is onderdeel van de MTB Street Race competitie Noord-Oost-Nederland. Het evenement is een spectaculaire ronde over voornamelijk verharde wegen, afgewisseld met onverharde stroken en obstakels. Op woensdagavond start het geheel met een toffe mountainbike street race. Via een parcours langs de feesttent, de kermis, de voetbalvelden en natuurlijk door de straten van de wijk proberen enthousiaste mountainbikers de maximaal toegestane snelheid te verbreken en obstakels te trotseren. De start is om 5 uur.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel ledenomroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoringen en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Let's do it.
7: Hey.

0: Dit is DNO.
1: Musica Vocalis geeft op 29 augustus van 1 tot kwart over 2 een openbare repetitie en van 4 tot 5 een concert met veelzijdig repertoire, gezongen met passie en enthousiasme in het Uffelter Kerkje. Musica Vocalis is een dynamisch kamerkoor uit Zwolle. Dat repertoire brengt uit alle stijlperiodes, van de vroege middeleeuwen tot werk van hedendaagse componisten. Kwaliteit en plezier in het maken van muziek gaan hand in hand. De entree is gratis. In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks in veel landen in Europa de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Op vrijdagavond 28 augustus gaan we ook in Zuidwolde op zoek naar vleermuizen en wel in het Faliebergbos, met name rond de Entekoelen aldaar. We nemen baddetectors mee en een warmtecamera. Verzamelen om 8 uur op de parkeerplaats bij het Tonkenshuis. Om te weten hoeveel baddetectors er mee moeten, graag vooraf opgaven via info@natuurverenigingzuidwolde.nl of bij Geert Wemmenhoven via 06-212-10443.

zijn de headlines uit het nieuws. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. De directeur van het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen ongehoord Nederland. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprek over de begroting met minister Heijnen. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Geralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker. Ook dit jaar organiseert de stichting Sportpromotie Diever voor jong en oud weer de jaarlijkse Klok Sanidroom Brinklopen in Diever. Op 25 augustus vindt de laatste brinkloop van dit jaar plaats. U kunt dus nog een keer deelnemen aan dit kleinschalige hardloop-evenement waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Elke ronde in de straten van Diever met start en finish op de brink is 1250 meter lang. Het begint om 19:30, volwassenen betalen €6, kinderen tot en met 16 jaar betalen €3.

0: Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel verdraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Het oponthoud is daar een half uur door een ongeluk.

0: je ook 25 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Let's do it.
4: Wij zijn

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Graeme Dodds, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje en een jongen. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Eén overlevende werd pas 48 uur later gevonden. En het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996 en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van 27 miljard euro worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van 90 miljard euro te versnellen. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Eén overlevende werd na 48 uur gevonden. In Berg Cardan protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%. Dit na een dieptepunt van 4,5% begin april. En dat is het laagste niveau in 10 jaar. En tot zover het nieuws. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler.

0: zijn wel weer vrij. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland ook nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
7: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
6: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
7: Klinkt goed.
8: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden wegens het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Jorenzorg. Stichting Bij Annie Thuis maakte vandaag bekend dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Graeme Dott, een 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een jongen en een meisje. Op de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie en hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996 en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van €27 miljard worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van €90 miljard te versnellen. En tot zover het nieuws. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
14: Let's do it.
0: Hey,

gewoon lekker weer, hè? Het blijft ontzettend goed weer op deze maandagavond. 24 augustus 2026. Je bent live verbonden met de studio's van DNO Radio. En vanavond tussen 8 en 9 de live show Dance Beats met een line-up van de allerbeste dance en house, maar vooral ook de meest recente weer. We zijn afgelopen week weer heel druk geweest met het afstruinen van de streamingsdiensten. En we hebben weer een paar pareltjes voor je kunnen vinden, hoor. Zowel leuke dance als house tracks, dus reden te meer om gewoon te blijven luisteren naar Dance Beats hier bij DNO Radio op de 104.8 FM. Voor Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel stemt nog steeds af op de 106.6 MHz. Streamen via wijzijndno.nl of via je kabelprovider. Glasvezel mag ook. DAB Plus, het kan niet op. Je kunt ons overal ontvangen, all around the globe. Wat gaan we vanavond doen? Heel veel nieuwe dance en house van toch best wel veel onbekende DJ-producers, moet ik zeggen. Ik heb ook nog de nieuwste van Licky Lee. Die kennen we allemaal nog wel. Die is iets bekender, maar voor de rest, ik zou zeggen, laat je gewoon verrassen door wat vanavond voorbij komt. Je kunt de studio altijd bereiken via WhatsApp. Alle kanalen staan hier open. 06-2702-135. Dat is 06-2702-135.

20. Dus dat temperatuursverschil valt nog mee. Daar hadden we toch de afgelopen weken wel wat grotere verschillen. Buiten 35, binnen 20. Ja, dan heb je toch een 15 graden temperatuurverschil. Als je dan naar buiten loopt, dan krijg je echt een dreun voor je kop. Maar die hoge temperatuur hebben we gelukkig achter ons gelaten. Het koelt er weer een beetje af en dat is heel goed om naar de allerbeste Dance & House te gaan luisteren hier bij DNO Radio. Ik zei het dus al, reacties via de WhatsApp 06-2702-135. En de eerste track staat voor je klaar. Is een jonge dame, DJ-producer. Ze is 33, lentes jong. Ze woont in het Verenigd Koninkrijk. Ik kende haar niet. Haar naam is Amy Wiles. Ze woont in London. Oorspronkelijk komt ze uit een klein stadje Essex. Ze was 16 toen ze begon als DJ-producer. Dus ze is inmiddels ook alweer een aantal jaartjes bezig. Maar toch kwam ik haar afgelopen week voor het eerst tegen. Haar nieuwste track, What You Look At Me.

Sheryl Crow brengt op haar nieuwste single Freedom Bus een krachtige maatschappijkritische boodschap, verpakt in een heerlijke Ritchie meezinger. Ze krijgt hierbij hulp van opkomend folktalent Jesse Wallace, wat zorgt voor een dynamische vocale wisselwerking.

0: De original van deze week.
1: We gaan terug naar 1990 met de supergroep The Texas Tornadoes. Met in hun midden Doc Saam en Freddy Fender. Dit heerlijke Tex-Mex nummer met zijn aanstekelijke accordeonriffs werd een gigantische crossoverhit. De pijnlijk, eerlijke en humoristische tekst over twijfel in de liefde staat nog altijd als een huis.

0: Het echtpaar Michael Trotter Jr. en Tania Blount, beter bekend als The War and Treaty, levert opnieuw een vocaal hoogstandje af. Hun unieke mix van soul, gospel en country raakt je recht in het hart. Dit emotionele nummer beschrijft de pijn van afscheid nemen op een manier die alleen zij kunnen overbrengen. Hun live energie en rauwe harmonieën maken dit tot een van de meest indrukwekkende singles van dit moment. It'll hurt me more than I'll hurt you.
1: Heet van de naald.

De meervoudige Grammy-winnares Brandi Carlile, die al 2 decennia lang de Amerikanenwereld betovert met haar krachtige stem. What Can I Say is een prachtig intiem nummer afkomstig van haar doorbraakalbum. Het laat perfect horen hoe ze met minimale instrumentatie en maximale emotie een hele zaal stil kan krijgen.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele akoestische begeleiding accentueert de donkere bezwerende tekst.

In de categorie Made in Holland luisteren we naar de Nederlandse band Juneville, rond zanger Pieter van Vliet, afkomstig van het album Stormy Sea. De band staat bekend om hun weemoedige Americana en droevige aanpak. Sugarcoated Days is een prachtig opgebouwd nummer vol nostalgie. Een bewijs van de uitzonderlijk hoge kwaliteit van de Nederlandse rootscene.

Douwe Bob is van de partij met zijn persoonlijke single Note to Self, die hij onlangs tijdens optredens van de Zac Brown in de States mocht zingen. Douwe Bob heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwassen singer-songwriter met een voorliefde voor klassieke country en Americana.

We blijven nog even op Nederlandse bodem met de talentvolle singer-songwriter David van Kolwijk. Met Whisper Me a Wandering Song levert hij een dromerige akoestische folktrack af die uitnodigt tot mijmeren. Zijn warme stemgeluid en subtiele fingerpicking gitaarspel roepen beelden op van de uitgestrekte landschappen en reislust. Een prachtige ontdekking van eigen bodem.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: De creatieve mix uit West Virginia. Sierra Ferrell betovert vriend en vijand met haar unieke mix van Gypsy Jazz, Bluegrass en Oldtime Country. Trying to Love You is een meeslepend nummer, waarin haar wendbare en unieke stemgeluid prachtig tot zijn recht komt. Met haar authentieke vintage sound weet ze traditionele genres een verfrissende, moderne boost te geven.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In Hell and Back horen we weer de typische Paisley humor, gecombineerd met vlijmscherpe woordspelingen en duizelingwekkend gitaarwerk. Het is een uptempo country rocker die laat horen dat Brett na al die jaren nog niets van zijn scherpte en plezier in het muzikanten bestaan is verloren.

0: Ik sluit het eerste uur in stijl af met een prachtige samenwerking tussen harmoniegiganten Little Big Town en country pop koningin Kelsey Ballerini. Hun stemmen smelten naadloos samen in deze weemoedige ode aan de laatste ronde in de bar. De gelaagde vocalen en meeslepende melodie zorgen voor een perfecte afsluiting van dit eerste deel. Een schitterend rustpunt voordat we naar het tweede uur gaan.
1: Yeah, yeah, I don't really need to know about your last relationship.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn. En JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. De brandweerpost in Katzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. En tot zover het nieuws. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts trapte het tweede uur af met de heerlijke opzwepende single I Wanna Be Bad. Butts staat bekend om haar scherpe teksten, theatrale zangstijl en ongezouten country-uitstraling. Het nummer is een humoristische en energieke ode aan het losbreken van de sociale verwachtingen. Een perfecte, pittige opener van dit tweede uur.

Randy Carlyle met Dying Day. Het nummer laat haar kenmerkende mix van folk rock, vurige passie en virtuose zang horen. De opbouw van ingetogen verlangen naar een krachtige muzikale uitbarsting toont haar klasse als performer. This Time Tomorrow, de tweede song, leunt op niets meer dan akoestische gitaar en die befaamde driestemmige harmonieën van Carlyle met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. Ahmed Hassoun, de voormalig groot mufti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmed Hassoum, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoum werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Sharaa werd veroordeeld. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen.
2: Let's do it!
0: Wij

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen.
0: Wij zijn DNO.
2: I like that.
0: Wij zijn DNO.